U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hard Bop, het derde deel van een vierdelige uitzending over de Amerikaanse hard bop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet en uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer terug bij de hard bop en bij het Blue Note label. Met in de bezetting Wallace Roney op trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mel Groom Miller aan de piano en afwisselend, Ira Coleman en Robert Hurst op bas. In die bezetting nam hij van 11 tot en met 13 september 1989 in New York het derde album Native Heart op. U hoort nu als eerste de compositie Juicy Fruit, een stuk afgewisseld in driekwarts en vierkwarts maat met een swingende down-to-earth funky shuffle feel. Tot slot Crystal Palace. De bassist is hier weer Ira Coleman. De ritmesectie swingt als een trein en de solisten zijn in topvorm. Maar daar is met een drummer als Tony Williams geen ontkomen aan.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1988 en 89 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Afkomstig van de cd Angel Street, opgenomen in 1988, en van de cd Native Heart uit 1989. Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertcenter. Welkom bij ons programma House of Hardbop. Vandaag het derde deel van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945, overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e, toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Deze groep maakte furore en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en werkte voor deze bezetting met uitsluitend eigen stukken. Je hoort in deze uitzending opname van zijn tweede en derde albums. Allereerst 2 stukken van zijn tweede album Angel Street, opgenomen van 4 tot en met 6 april 1988 in de Clinton Recorder Studio B in New York en uitgebracht op Blue Note. In de bezetting Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenors en sopraansax, Mel Groom Miller, piano en Charnette Moffett, bas. Het eerste stuk, Pee-wee, had Williams al eens eerder opgenomen met het quintet van Miles Davis. Dat was in 1967. Een impressionistisch aandoende compositie in 3/4 maat met een prachtige piano-intro van Mel Groom Miller. Het stuk wordt gevolgd door Obsession in uptempo met een furieuze interactie van Tony Williams met de solisten. De volgende stukken komen van het derde album Native Heart, dat opgenomen werd 11 tot en met 13 september 1989 in de Power Station Studio in New York en uitgebracht op Blue Note. De bezetting is hetzelfde, alleen met 2 nieuwe gezichten op bas, Ira Coleman en Robert Hurst, die elkaar op dit album afwisselen. Je hoort het titelstuk Native Heart, een mooie en enigszins weemoedige compositie met een exotische feeling. Weer is de invloed van Miles Davis duidelijk te horen bij trompetist Wallace Roney. De bassist is hier Ira Coleman.

In het programma House of Hardbop, hier bij de Concertzender, luistert u naar een studioopname van Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Zijn terugkeer bij Blue Note markeert ook het begin van een serie albums voor dit label en de start van een nieuwe groep met uitsluitend eigen composities. Native Heart, opgenomen tussen 11 en 13 september 1989 in New York, is het derde album van de groep. In de bezetting hoort u naast Williams, Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenorsax, Milgrew Miller, piano, Ira Coleman en Robert Hurst, afwisselend op bas. Als eerste hoort u Extreme Measures en let u vooral op de geweldige interactie tussen de leider en pianist Milgrew Miller. De bassist is hier Robert Hurst. Het stuk City of Lights wordt geopend met een kort drumintro en dan gaat het los. Het is verbazingwekkend met wat voor energie en swing Tony Williams en muzici naar grote hoogte stuurt. De bassist is hier Ira Coleman. Vervolgens de compositie Two Worlds, die qua sfeer sterk doet denken aan het Miles Davis Quintet van eind jaren 60, toen Williams daar de drummer van was. En Robert Hurst is hier weer de bassist.

U luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hard Bop, het derde deel van een vierdelige uitzending over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet en uitsluitend eigen composities was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer terug bij de hardbop en bij het Blue Note label. Met in de bezetting Wallace Roney op trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mel Groom Miller aan de piano en afwisselend, Ira Coleman en Robert Hurst op bas. In die bezetting nam hij van 11 tot en met 13 september 1989 in New York het derde album Native Heart op. U hoort nu als eerste de compositie Juicy Fruit, een stuk afgewisseld in driekwarts en vierkwarts maat met een swingende down-to-earth funky shuffle feel. Tot slot Crystal Palace. De bassist is hier weer Ira Coleman. De ritmesectie swingt als een trein en de solisten zijn in topvorm. Maar daar is met een drummer als Tony Williams geen ontkomen aan.

In dit programma House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1988 en 89 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Afkomstig van de cd Angel Street, opgenomen in 1988, en van de cd Native Heart uit 1989. Hardbop bij de Concertzender, samengesteld door Erik Ineke.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender en dit is House of Hardbop. Vandaag deel 2 van 4 uitzendingen met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945 en overleden in 1997. Hij werd geboren in Chicago en groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e. Hij werd door Miles Davis gevraagd om toe te treden tot zijn nieuwe quintet. Ja, en u weet het, deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde zich toe op jazz, rock en fusion. Dat deed hij met zijn groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij terug naar de hardpop. En hij keerde ook terug naar het Blue Note label. Hij begon een zeer energiek quintet en schreef voor deze bezetting uitsluitend eigen werk. Zijn eerste opname met deze groep vond plaats op 24 tot 26 november. Ik heb het over 1986 en we zijn dan in de Capitol Studio B in Los Angeles. Het album verscheen onder de titel Civilization. En natuurlijk verscheen het op Blue Note. In de bezetting hoort u Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mulgrew Miller, piano, Charnette Moffett op bas. We beginnen met Ancient Eyes. Het wordt geopend met een drumroll en dan volgt het thema met swingende solo's van Wallace Roney, Bill Pierce en Mulgrew Miller. En let op de ongelooflijke interactie van Tony Williams. Vervolgens hoort u Soweto Nights in driekwartsmaat. En let op die fantastische solo van Bill Pierce op sopraansax. En het geheel heeft een duidelijk Coltrane-achtige vibe. En als afsluiting van dit eerste gedeelte hoort u het zeer funky gespeelde The Slump. En let weer op Charnette Moffett, die fantastisch in de spotlight staat.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met zijn nieuwe quintet was deze iconische drummer in de tweede helft van de jaren 80 weer teruggekeerd bij de hardbop en bij het befaamde Blue Note label. Van 4 tot 6 april 1988 nam deze formatie in New York voor dit label hun tweede album op, Angel Street. De bezetting met Wallace Roney, trompet, Bill Pierce, tenor en sopraansax, Mulgrew Miller, piano en Charnette Moffett op bas, was nu een echte working band die regelmatig op tournee ging in de Verenigde Staten, Japan en Europa. Alle stukken waren composities van Williams zelf, die in die tijd iedere week naar compositieles ging in zijn woonplaats Los Angeles. We beginnen met het stuk Angel Street. Deze in medium tempo gespeelde swinger heeft een soort Killer Joe groove die wordt neergezet door Williams en bassist Charnette Moffett. Het volgende stuk heeft als titel Red Mask. Een funky groove en een straight ahead swing wisselden elkaar af en hierin is het ook zeer duidelijk te horen door wiens spel trompetist Wallace Roney was beïnvloed. Tot slot hoort u Only With You, waarin de sfeer van het beroemde Miles Davis quintet weer even voelbaar wordt.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar studioopnamen uit 1986 en 1988 van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Ze komen van de CD Civilization, door Blue Note opgenomen in 1986, en van de CD Angel Street, en die is door Blue Note in 1988 op Classic Soul Jazz, samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender en wel met een nieuwe aflevering van het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. En vandaag kunt u gaan luisteren naar het eerste deel van een serie van 4 met de complete studioopname van het quintet van de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Geboren in 1945 en overleden in 1997. Dit jaar, en om precies te zijn op 23 februari, is het dus 25 jaar geleden dat deze zeer invloedrijke drummer is overleden. Hij is geboren in Chicago en hij groeide op in Boston, waar hij op zeer jonge leeftijd drumlessen volgde bij Alan Dawson. Op zijn 13e speelde hij met tenorsaxofonist Sam Rivers en op zijn 16e werd hij ontdekt door altsaxofonist Jackie McLean. Maar zijn grote doorbraak kreeg hij op zijn 17e, toen hij door Miles Davis werd gevraagd toe te treden tot zijn nieuwe quintet. En deze groep maakte furoren en het swingende, energieke, vrije en zeer interactieve spel van de jonge drummer was totaal vernieuwend. Na 5 jaar verliet hij de groep en legde hij zich toe op jazzrock en fusion en wel met zijn eigen groep Lifetime. In de jaren 80 keerde hij weer terug naar de hardbop en naar het legendarische Blue Note label, waarvoor hij in de jaren 60 zijn eerste album onder zijn eigen naam had opgenomen. En zo'n 20 jaar later was hij dus weer terug met zijn nieuwe album voor dit label met de titel Foreign Intrigue. En dat is opgenomen op 18 en 19 juni 1985. Dit album bevatte uitsluitend eigen composities. In de bezetting hoort u Wallace Roney, trompet, Donald Harrison, altsax, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Melgrude Miller, piano en Ron Carter, bas. Het eerste stuk dat u hoort is Foreign Intrigue en dat is ook de titel van het album. Een korte drumsolo vermengd met elektronica opent het stuk in 12/8e maat. De solisten zijn achtereenvolgens Bobby Hutcherson, Wallace Roney, Donald Harrison en Milgrove Miller. En Tony Williams heeft het zeer overtuigende laatste woord. Daarna hoort u My Michelle, een knipoog naar Michelle van de Beatles. En let u vooral op de geweldige trompetsolo van Wallace Roney. Na dit stuk kunt u opstaan voor Life of the Party, een stuk met een New Yorkse salsa feel, waarbij alle solisten uit hun dak gaan door het opzwepende ritme van de leider.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met het eerste deel van een vierdelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Tony Williams. Met het album Foreign Intrigue was Tony Williams in na zo'n 20 jaar terug bij het Blue Note label. En uit de bezetting waarmee hij dit album opnam ontstond zijn zeer succesvolle quintet, dat een van de meest toonaangevende formaties zou worden in de post-bop periode van de jaren 80 en 90. Met in de bezetting Wallace Rooney trompet, Bill Pierce tenorsax en sopraansax, Melgrew Miller piano en Charnette Moffat bas, nam Williams op 24, 25 en 26 november in Capitol Studio B in Los Angeles het album Civilization op. Ook weer uitsluitend met composities van de leider zelf. U hoort twee stukken, waarvan als eerste Dio Rose, een mooie, enigszins melancholische melodie over een funky ritme. Want met al zijn techniek kon Williams, als het moest, het ook heel simpel houden. En als laatste hoort hij Warrior met uitstekende solos van Bill Pierce, Wallace Rooney, Melgrew Miller en de onnavolgbare, dynamische en swingende begeleider van Tony Williams. Hij is zo alert en weet als geen andere drummer de fills op het juiste moment toe te passen.

In deze aflevering van House of Hardbop heeft u geluisterd naar het eerste deel van een vierdelige serie over het quintet van de Amerikaanse hardbopdrummer en componist Tony Williams. In deze aflevering hoorde u studioopname uit 1985, afkomstig van de cd Foreign Intrigue op Blue Note, en studioopname uit 1986, afkomstig van de cd Civilization, ook uitgegeven op Blue Note. En dit uur werd samen...

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel van drie uitzendingen over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Max Roach. Hij leefde van 1924 tot 2007. Geboren in North Carolina op 10 januari 1924, groeide Roach uit tot een van de belangrijkste drummers in de geschiedenis van de jazz. Hij had een brede kijk op de muziek en ontwikkelde zich van bebop en hardbop drummer tot een politiek en cultureel geëngageerde drummer en componist. In deze laatste uitzending over hem hoort u opnamen die zijn gemaakt tussen 1961 en 1966. We beginnen met opname uit augustus 1961, opgenomen in New York, uitgebracht op Impulse. De titel Percussion Bittersweet. Het is een vrij uitgebreide bezetting met Booker Little op trompet, Julian Priester op trombone, Eric Dolphy, alt sax, basklarinet en fluit, Clifford Jordan, tenorsax, Mel Waldron op piano, Art Davis, bas, Roach op drums, Carlos Potato Valdez op congas, Carlos Totico Eugenio op cubel en Abby Lincoln als zangeres. Alle composities zijn van Max Roach. Als eerste Praise for a Martyr. Na het rubato intro volgt het thema in straight ahead swing met vooral een uitstekende tenorsolo van Clifford Jordan. Hierna de ballad Mendacity met een tekst die voor zichzelf spreekt en zeer overtuigend wordt gezongen door Abby Lincoln. Dan een expressieve alt-solo van Eric Dolphy en een storytelling-solo van Max Roach. Tot slot het in 7/4 maat geschreven Man from South Africa. De beide percussionisten, Carlos Potato Valdez en Carlos Totico Eugenio, zijn aan deze uitvoering toegevoegd. Roach was niet zo fortuinlijk met jonge talentvolle trompetisten. Eerst overleed Clifford Brown op 26-jarige leeftijd en 2 maanden na deze opname overleed trompetist Booker Little en hij was pas 23 jaar oud.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het derde deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop drummer Max Roach. In dit derde deel hoort u opname van het album Drums Unlimited, opgenomen op 14 en 25 oktober 1965 en 25 april 1966 in New York. Het album is uitgebracht op Atlantic. In de bezetting Freddie Hubbard trompet, James Spalding alt sax, Ronnie Matthews piano, Jimmy Merritt bass en Roach op drums. Tot slot van deze uitzending een vrije improvisatie gebaseerd op het kerstgevoel, de kleding van Santa Claus, het in het rood staan van je bankrekening als je te veel geld hebt uitgegeven aan kerstcadeaus. Enfin, Max Roach noemde het In the Red, A Christmas Carol. Het thema wordt rubato gespeeld en Roach bedacht eerst dat iedere maat in een andere maatsoort gespeeld zou moeten worden. Maar hij besloot om alle maatstrepen uit te wissen en er een vrije improvisatie van te maken. Na alle solo's komt het thema weer terug en komt er een verrassend en zeer kort swingend einde aan het stuk.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opname uit 1961 van de Amerikaanse hardbop-drummer Max Roach. En dat komt van zijn cd Percussion Bittersweet op Impulse. Daarnaast studio-opname afkomstig van de cd Drums Unlimited op Atlantic. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertcenter kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. En vandaag deel 2 van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Max Roach. Hij leefde van 1924 tot 2007. Geboren in North Carolina op 10 januari 1924, groeide hij uit tot een van de belangrijkste drummers in de geschiedenis van de jazz. Max Roach kreeg zijn grote faam als bandleider in 1954 toen hij zijn quintet begon samen met de fantastische trompeticoon Clifford Brown. Dit quintet oogste veel succes tot aan het fatale auto-ongeluk in 1956, waarbij Clifford Brown en pianist Ritchie Powell en zijn vrouw Nancy om het leven kwamen. Max Roach ging verder in kwartetbezetting, zonder piano, met allereerst trompetist Booker Little en tenorist Sonny Rollins. Het jaar daarop, met Kenny Dorham op trompet, Hank Mobley tenorsax, George Morrow bas. In deze bezetting nam hij op 20 en 23 december 1957 in de Fine Recording Studios in New York een aantal stukken op die zijn verschenen op het album The Max Roach 4 Plays Charlie Parker en ze zijn uitgebracht op Emercy. Als eerste Raoul, geschreven door Max Roach. Het stuk is opgedragen aan zijn zoon, Raoul Roach, die roadmanager werd voor zijn vader en later 40 jaar lang leiding heeft gegeven aan diverse platenmaatschappijen. En denk dan aan maatschappijen van onder andere Quincy Jones en Michael Jackson. Het volgende stuk is een standaard. Harold Arlen's This Time the Dream's on Me. Een stuk dat ook regelmatig op het repertoire heeft gestaan van Charlie Parker. Zowel Kenny Dorham als Hank Mobley spelen hier zeer melodisch en datzelfde geldt ook voor de solo van Max Roach. En tot slot hoort u van deze bezetting Charlie Parker's Anthropology. Het wordt in een razendsnel tempo ingezet en het thema, nou dat is wat rommelig, maar er wordt met veel geladenheid gespeeld. Deze track is niet verschenen op de originele LP.

U luistert naar de Concertzender met het programma House of Hard Bop, een programma van Erik Ineke. En deze uitzending is gewijd aan een van de Nederlands belangrijkste saxofonisten, altist Piet Noordijk. U hoort de befaamde standaard Autumn Leaves van Joseph Kosma, uitgevoerd in uptempo met geweldige soli van Piet Noordijk en Rob Matna. En let u vooral op Matna's fantastische timing, die van een uitzonderlijke klasse is, kunnen we zeggen. En dat laatste stuk is ook weer een compositie van Duke Ellington. Het heeft de titel Just Squeeze Me. Uitgevoerd in een groovy medium tempo met een solo van de leider, waarin de hele jazzgeschiedenis voorbij komt. En dat wordt gevolgd door een zeer geïnspireerde pianosolo van Rob Matna en een mooie bassolo van Harry Emery. En het was een bijzonder kwartet waarbij interactie en dynamiek voorop stonden.

Dit is de Concertzender met het programma House of a Hard Bop. Vandaag luistert u naar het derde en laatste deel over de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean, overleden in 2006. Geboren in New York op 17 mei 1931 kwam McLean al op vroege leeftijd in aanraking met jazz. Aangezien zijn stiefvader een platenzaak bezat, hoorde hij al heel vroeg de saxofonisten Ben Webster en Lester Young. Hij kreeg op zijn 15e verjaardag een altsax en probeerde het brede geluid van tenorsaxofonist Dexter Gordon eruit te krijgen, voordat hij altsaxofonist Charlie Parker hoorde. Hij ontmoette Parker door zijn lessen bij pianist Bud Powell en trok veel met Parker op. McLean had net als Parker een enorm gevoel voor de blues, maar hij wist wel dat hij geen Parker epigoon moest worden. Hij ging spelen met belangrijke muzici als Miles Davis, Charles Mingus en Art Blakey en was ook als docent verbonden aan de universiteit in Hartford. In dit derde deel over deze pure hardbop saxofonist hoorde u een keuze uit belangrijke quintetopnamen uit de jaren 1960. Op 5 augustus 1964 stond Jackie McLean in de studio van Rudy Van Gelder in New Jersey voor de opname van het album It's Time voor het Blue Note label met Charles Tolliver op trompet, Herbie Hancock op piano, Cecil McBee op bas en Roy Haynes op slagwerk. U hoort het nummer Truth, een mooie ballad van trompetist Charles Tolliver, waarin hij zelf schittert met een prachtige solo. Daarna gaan we verder naar het jaar 1967, waarin op 22 december Jackie McLean alweer in de Van Gelder studio stond voor een opname voor het Blue Note label. Maar dan nu met een heel ander quintet, met in de bezetting Jackie McLean op altsax, Woody Shaw trompet, Lamont Johnson op piano, Scott Holt op bas en Jack DeJohnette op drums. Demon's Dance van McLean is het eerste stuk. Het is meteen feest met een zeer geïnspireerde Jack DeJohnette die het vuurtje flink opstookt en zowel de leider als trompetist Woody Shaw spelen de sterren van de hemel. Daarna volgt de ballad Toyland, geschreven door Cal Massey, met een mooie solo van Jackie McLean.

U luistert naar de Concertzender met het tweede deel van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop-altist Jackie McLean in verschillende quintetbezettingen. In de derde blok hoort u opnamen die op 5 augustus 1964 zijn gemaakt voor het Blue Note label en zijn uitgebracht onder de titel It's Time en dan wel met 4 uitroeptekens. Jackie McLean stond toen in de Vergelder Studio in New Jersey samen met een toen aanstormend talent op trompet Charles Tolliver en met Herbie Hancock aan de piano, bassist Cecil McBee en de veteraan en altijd hippe Roy Haynes achter de drums. Van Charlie Tolliver hoort u de compositie Revelot, een snelle 6/8 wals waarin de heren flink van leer trekken. Charles Tolliver is hier de eerste solist, gevolgd door Jackie McLean, met daarna een geweldige pianosolo van Herbie Hancock. En tot slot van deze uitzending weer een stuk van McLean, en dat heeft de titel Snuff. Jackie McLean speelt hier een zeer geïnspireerde solo, en de interactie van Roy Haynes met de hele groep, ja, dat is een lust voor het oor.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1962 en 64 van de Amerikaanse hard bop saxofonist Jackie McLean, afkomstig van de CD Vertigo, op het Blue Note label verschenen, en van de CD It's Time, ook op Blue Note verschenen. Dat uur werd voor de concertzender samengesteld.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van 3 uitzendingen over de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Geboren in New York op 17 mei 1931 kwam deze Jackie McLean al op jonge leeftijd in aanraking met de jazz. Omdat zijn stiefvader een platenzaak bezat, hoorde hij al heel vroeg de saxofonisten Ben Webster en Lester Young. Hij kreeg op zijn 15e verjaardag een altsax en probeerde al het brede geluid van tenorsaxofonist Dexter Gordon eruit te krijgen, voordat hij altsaxofonist Charlie Parker hoorde. Hij ontmoette Parker door zijn lessen bij pianist Bud Powell en trok ook veel op met Parker. McLean had net als Parker een enorm gevoel voor het blues, maar hij wist wel dat hij geen Parker-epigoon moest worden. Hij ging spelen met belangrijke muzici als Miles Davis, Charles Mingus en Art Blakey. De altsaxofonist werd in de jaren 50 een belangrijke voorvechter van de hardbop, maar in de jaren 60 werd hij meer beïnvloed door de modale jazz, zonder zijn hardbop-roots te verloochenen. Hij maakte in die tijd een aantal zeer goede quintetopnamen in verschillende bezettingen. Die kunt u in de komende 3 uitzendingen beluisteren. Als eerste een opname gemaakt 11 februari 1963, uitgebracht op een combinatiealbum voor het Blue Note label onder de titel Vertigo. In de bezetting hoort u Jackie McLean, altsax, Donald Byrd, trompet, Herbie Hancock, piano, Butch Warren, bas en tenslotte Tony Williams, drums. Het eerste stuk is van de hand van Donald Byrd en is getiteld Marnie. Een hardswingend uptempo stuk met een complexe solovorm en zeer geïnspireerde solo van Jackie McLean. Deze opnamesessie is ook de eerste van drummer Tony Williams, die toen 17 jaar oud was. Vervolgens weer van Donald Byrd, Dusty Foot, een funky blues in 6/8 maat.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Het zijn opnamen uit de jaren 60 in quintetbezetting. Dat was in een periode waarin McLean de modale kant van de jazz aan het onderzoeken was, zonder zijn hardbop-identiteit te verliezen. Op 11 februari 1963 nam hij het album Vertigo op, dat werd uitgebracht op het bekende Blue Note label. Na zijn leider op altsax hoort u Donald Byrd op trompet, Herbie Hancock piano, Butch Warren bas en de nog zeer jonge Tony Williams drums. Laatstgenoemde was 17 jaar en zou een paar maanden na deze opname toetreden tot het fameuze Miles Davis quintet. U hoort het titelstuk Vertigo van Jackie McLean. De leider speelt hier een fantastische solo, flink op de hielen gezeten door drummer Tony Williams. Trompetist Donald Byrd is hier duidelijk beïnvloed door Miles Davis. Drummer Tony Williams laat horen hoe creatief hij kan soleren. Dan een compositie van McLean getiteld Cheers. Een medium uptempo groover met een superswingende pianosolo van Herbie Hancock. En tot slot van deze sessie hoort u Yams, een swingende blues van Herbie Hancock, die ook kort na deze opname zou toetreden tot het quintet van Miles Davis.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met het laatste deel van een driedelige uitzending over het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. U hoort nu weer een compositie van Ben van Dungen met de titel Slow Down. Het laatste stuk heeft de toepasselijke titel Organic Freedom en dat is geschreven door Jarmo Hoogendijk.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1993 van het Ben van de Dunge Jarbo Hogendijk Quintet, afkomstig van de cd Double Dutch, uitgegeven bij PTSD EMI. Dat u

Bij de Concertzender het komend uur, een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En in deze aflevering hoort u het tweede deel van een driedelige serie met opname van het Ben van Dungen-Jarmo Hoogendijk Quintet, de legendarische Nederlandse hard bop formatie uit de jaren 80-90. Tenor en sopraansaxofonist Ben van Dungen, geboren in 1960, en trompetist Jarmo Hoogendijk, geboren in 1965, behoorde tot de eerste lichting van een nieuwe generatie jonge jazzmuzici die afstudeerde aan de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En samen richtten zij in 1983 een fantastische hardbop quintet op, dat na het behalen van de eerste prijs op het NOS Meervaart Jazzpodium in 1985 nationale en internationale bekendheid verwierf. In 1988 werd hun eerste cd Heart of the Matter uitgebracht bij het bekende Timeless label en werd unaniem geprezen ook dit album door de pers. Na veel tournees door Europa nam de band op 1, 2 en 3 oktober 1991 hun derde cd op in de SPN-studio in Amsterdam onder de titel Run for Your Wife. Het werd ook weer uitgebracht bij Timeless Label. In deze uitzending hoort u 8 tracks van deze opname, en wel met de bezetting, door Ben van Dungen en Jarmo Hoogendijk en Rob van Bavel piano, Harry Emery bas en samensteller van dit programma Erik Ineke drums. Als eerste stuk hoort u het titelstuk van dit album Run for Your Wife, een compositie van co-leider Jarmo Hoogendijk. Na een vrij heftig rubato intro komt er een spetterend thema in uptempo en dat wordt afgewisseld met een 12/8 feel. Bassist Harry Emery gaat van start met een stuwende solo, gevolgd door energieke soli van de beide leiders en pianist Rob van Bavel.

In deze aflevering van House of Hard Bop laten wij muziek horen, tracks horen, van het album Run for Your Wife van het band van Dungen Jarmo Hogendijk Quintet. Het volgende stuk is van Ben van Dungen met de veelzeggende titel Dancing at Dawn. Het stuk wordt geopend met een vrije bassolo van Harry Emery en dan volgt het prachtige thema met een open straight eight feel. En let vooral op de geweldige trompetsolo van Jarmo Hogendijk.

U luistert bij de Concertzender naar House of Hard Bop met het eerste deel van een driedelige uitzending over het Ben van der Dunge Jarmo Hoogendijk Quintet. Deze formatie was een van de belangrijkste hard bop groepen van Europa in de periode jaren 80 en 90. Door het muzikale en zakelijke inzicht van de beide co-leiders en de enorme inzet van de bandleden groeide de band uit naar een topniveau. In de bezetting met Ben van der Dunge op tenor en sopraansax, Jarmo Hoogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery aan de contrabas en Erik Ineke, de samensteller van dit programma achter de drums, werden drie albums opgenomen, waarvan in deze uitzending het eerste album ten gehore wordt gebracht. Dit album werd opgenomen 1 december 1989, uitgebracht op Timeless. Hiervan hoort u nu het stuk Speak Up, geschreven door Ben van der Dunge. Het is een modaal uptempo stuk dat na het thema opent met een superswingende en creatieve pianosolo van Rob van Bavel, gevolgd door een geweldige tenorsolo van Ben van der Dunge, een zeer inventieve, vrije solo van Jarmo Hoogendijk, die uitmondt in een duet met de drums, waarbij de Royal Garden Blues nog even voorbij komt. Een vrije drumsolo tot slot en dan weer terug naar het thema. Kortom, er gebeurt van alles.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar een studioopname uit 1989 van het Ben van der Dungen Jarmo Hogendijk Quintet, afkomstig van de CD Speak Up.

Luisteraars, welkom bij de Concertzender. Dit is House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van ons tweeluik met opname van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Freddie Hubbard had in zijn carrière een speciale klik met bepaalde tenorsaxofonisten zoals Dexter Gordon en Wayne Shorter. Maar de combinatie met tenorist Hank Mobley is van een uitzonderlijke klasse. Het zeer felle spel van Hubbard staat in mooi contrast tegenover de warme en het bezielende spel van Mobley. In dit tweede deel hebben we een keuze gemaakt uit een album van pianist Kenny Drew en enkele stukken uit Hank Mobley's album The Turnaround. Eerst het album van Kenny Drew. Het werd opgenomen op 11 december 1960 in New York en uitgebracht onder de titel Undercurrent op Blue Note. In de bezetting hoort u Freddie Hubbard op trompet, Hank Mobley tenorsax, Kenny Drew piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. Het is een bijzondere plaat met allemaal eigen composities van Kenny Drew. Als eerste het titelstuk, Undercurrent. Dit gaat van start in superswingend uptempo en Hank Mobley zet de toon met een geweldige solo. Zeer intens, en dat geldt ook voor de soli van Freddie Hubbard, Kenny Drew en de enorme drive en ondersteuning van drummer Louis Hayes. Vervolgens hoort u het groovy gespeelde Funkosity. De titel is perfect gekozen, want dit heeft een enorme feel en dat komt vooral door de sublieme ritmesectie en een bezielende tenorsolo van Hank Mobley. Dit is Mobley op zijn best. Als derde stuk hoort u Lion's Den. Freddie Hubbard opent met een sprankelende trompetsolo, gevolgd door een al even sprankelende Hank Mobley en een swingende pianosolo van leider Kenny Drew.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van het tweeluik over de combinatie van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Het laatste blokje muziek en nu is de leiding weer in handen van Hank Mobley. Op 4 februari 1965 nam hij voor Blue Note het bekende album The Turnaround op. Er werden tijdens die sessie veel meer stukken opgenomen en die zijn nooit op de oorspronkelijke plaat terechtgekomen. In 2001 is er voor Blue Note een cd uitgekomen met de titel Straight No Filter, ter nagedachtenis van het overlijden van Hank Mobley in 1986. Deze cd bevat nooit uitgebrachte stukken van verschillende opnamesessies, zo ook van Turnaround. Twee stukken, en trouwens allebei composities van Mobley. In de bezetting hoort u Hank Mobley, tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Barry Harris, piano, Paul Chambers, bass en Billy Higgins, drums. Als eerste, Third Time Around. Een stuk dat qua structuur en vorm alweer meer in de sfeer zit van de middenjaren 60. Dat geldt ook voor de medium uptempo blues in driekwartsmaat, Hank's Waltz, met geweldige solo's van Hank Mobley, Freddie Hubbard en Barry Harris. De ritmesectie Chambers-Higgins was altijd een winning team. En tot besluit in deze uitzending nog een stuk van het album Roll Call, onder het leiderschap van Hank Mobley, uitgebracht op Blue Note. Hank Mobley tenorsax, Freddie Hubbard trompet, Wynton Kelly piano, Paul Chambers op bas en Art Blakey op drums. U hoort The Breakdown. Een swingende blues waarin de heren bewijzen dat de blues niet zomaar even een bluesje spelen is. Freddie Hubbard en Hank Mobley, zij waren the real thing in hardbop.

U heeft geluisterd naar verschillende studio-opnamen uit 1960 en 1965 van Freddie Hubbard en Hank Mobley. Ze komen van de cd's Undercurrent, Straight No Filter en

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van twee uitzendingen met opname van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Freddie Hubbard had in zijn carrière een speciale klik met bepaalde tenorsaxofonisten, zoals er zijn Dexter Gordon en Wayne Shorter. Maar de combinatie met tenorist Hank Mobley is van een uitzonderlijke klasse. Het zeer felle spel van Hubbard geeft namelijk een mooi contrast met het warme en bezielende spel van Mobley. In de komende twee uitzendingen is de keuze gevallen op vier verschillende opnamesessies. En de eerste opnamesessie is van 6 november 1960, afkomstig van het album Going Up en uitgebracht op het definitieve hardbop label Blue Note Records. Het is Freddie Hubbard's tweede album onder zijn eigen naam en hij was toen nog maar 22 jaar oud. In die bezetting hoort u Hubbard op trompet, Hank Mobley tenor sax, McCoy Tyner piano, Paul Chambers bas en Phillija Jones drums. En het eerste stuk is een compositie van Kenny Dorham. Het heeft de titel Asiatic Arrays. Drummer Phillija Jones zet een ijzersterk intro neer. Daarna wordt het thema spetterend ingezet en dan volgen geweldige soli van alle leden van de groep. En vervolgens hoort u, het volgende stuk dan, The Changing Scene. Dat is een compositie van Hank Mobley, geschreven in mineur en gespeeld in een groovy medium tempo, met bezielende soli van zowel Mobley als Hubbard. En deze mensen die weten hoe ze een verhaal moeten neerzetten. Als derde stuk weer een compositie van Kenny Dorham, het heeft de titel Carioca en uitgevoerd in een swingend medium uptempo. Drummer Phillija Jones speelt hierin een grandioos drumsolo en zoals altijd perfect in het schema.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar verschillende opnames van trompetist Freddie Hubert en tenorsaxofonist Hank Mobley. Deze twee muzici vormen een unieke combinatie op verschillende hard bop opnames voor het bekende Blue Note label. Op 6 november 1960 maakte Freddie Hubert op 22-jarige leeftijd zijn tweede album Going Up voor dit prestigieuze label. En als zijn partner op tenorsaxofoon vroeg hij de door de wol geverfde Hank Mobley, die al furore had gemaakt bij de Jazz Messengers en net zijn beroemde plaat Soul Station had opgenomen. De ritmesectie was ook een voltreffer, namelijk met McCoy Tyner aan de piano, Paul Chambers op bas en Felicia Jones op drums. U kunt hier rustig spreken van een 5-sterren bezetting. Achtereenvolgend hoort u van Hank Mobley, Pack a Sack, met geïnspireerde soli van de blazers en wederom een geweldig in vorm zijnde Philly Joe Jones. Als rustpunt de melancholieke ballad I Wished met soli van Hubert, Mobley en McCoy Tyner. En tot slot de enige eigen bijdrage van Freddie Hubert zelf, Blues for Brenda. Freddie Hubert speelt hier een fantastische solo en Hank Mobley doet daar niet voor onder. De ritmesectie die swingt als een trein en dit stuk is een grandioze afsluiting van een hardbopplaat van de bovenste plank.

U luistert naar het tweede deel van een tweedelige serie met muziek van de Amerikaanse hardbopdrummer Pete LaRocca. Deze muzikus was naast een buitengewoon swingende en creatieve drummer ook een bijzonder originele componist. U hoort in deze uitzending zijn laatste opname onder eigen naam met de groep Swingtime. LaRocca had al tijden niet veel meer opgetreden doordat hij teleurgesteld was, ik zei het al, in de jazz scene en vanwege zijn werkzaamheden als advocaat. Hij had verschillende jazzmuzici in New York onder zijn klantenkring, dat wel. Hij begon weer wat meer op te treden in 1997, maar dan wel uitsluitend nog als bandleider. Met zijn groep Swingtime maakte hij nog één opname voor het Blue Note label en die hoort er dus in deze uitzending. En die opname werd gemaakt op 1 maart 1997 met in de bezetting Ricky Ford op tenorsax, Lance Bryant op sopraansax, Jimmy Owens trompet, David Liebman, sopraansax, George Cables, piano en Santi Debriano, bas. U hoort nog twee stukken waarvan als eerste Nihonbashi, een compositie van Sadao Watanabe. Een vrije bassolo van Santi Debriano opent het stuk en daarna wordt het tempo neergezet in de modale Coltrane-traditie met, na de solos van tenor en trompet, een fantastische solo van David Liebman op sopraansax. En tot besluit hoort u van Chick Corea Amanda's Song, gespeeld in een wervelend uptempo met een dynamische solo van Pete LaRocca. En dat was ook zijn laatste album met deze band en dit album stond hij na 30 jaar weer volop in de belangstelling. Maar helaas heeft dat niet lang geduurd, want hij overleed op 20 november 2012 op 74-jarige leeftijd.

0: In het programma heeft u geluisterd naar studioopname uit 1997 van Pete LaRocca, afkomstig van de cd Swingtime, uitgegeven op Blue Note label. En dit was het tweede programma in een serie van twee gewijd aan deze Pete LaRocca Sims, samengesteld door Erik Ineke.
1: Samengesteld door François van der Linden.

Beste luisteraars, welkom bij House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending gewijd aan de Amerikaanse hardpop drummer Pete LaRocca Sims. Geboren in 1938, overleden in 2012. Deze exceptionele drummer werd geboren in Harlem, New York. Hij komt uit een muzikaal gezin. Zijn moeder was pianiste en zijn stiefvader speelde trompet. Zelf kreeg hij al vroeg percussieles op school. Hij leerde timbals spelen en speelde 6 jaar lang timbalero in diverse Latijns-Amerikaanse orkesten. En door het spelen in die orkesten kreeg hij de bijnaam LaRocca. En die gebruikte hij uiteindelijk als artiestennaam. In 1957 hoorde Max Roach hem spelen in Birdland in New York. Hij beval de 19-jarige drummer aan bij niemand minder dan Sonny Rollins. En deze samenwerking duurde, met wat onderbrekingen, 2 jaar tot en met 1959. Eind jaren 50, begin jaren 60 maakte die als sideman vele opnamen met onder andere Jackie McLean, Joe Henderson, Freddie Hubbard en Art Farmer. Ook maakte hij korte tijd deel uit van het eerste kwartet van John Coltrane. LaRocca was naast drummer ook een begaafd componist en uiteindelijk op Pete kreeg hij de kans om zijn eerste opname te maken onder zijn eigen naam. En die opname hoort u in deze uitzending met in de bezetting Joe Henderson tenorsax, Steve Coon piano en Steve Swallow bas. De opnamen komen van het album Basra, opgenomen op 19 mei 1965 en uitgebracht op het befaamde Blue Note label. Het eerste stuk is een bekende compositie van de Cubaanse componist Ernesto Lecuona, getiteld Malagueña. Vanaf de eerste noot wordt er zeer intens gespeeld, met een geweldige Joe Henderson in topvorm, net als de leider trouwens, die flink wat olie op het vuur gooit. Vervolgens hoort u Candu, een blues van Pete LaRocca, funky en loose gespeeld. Ook het volgende stuk is van hem en heet Tears Come From Heaven. Een prachtige, simpele melodie over een gecompliceerde vorm. LaRocca slaat hier 2 schitterende melodische chorussen, begeleid door Steve Coon, die hem heel muzikaal aanvult.

In het programma House of Hardbop hoort u studio-opname van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca. Deze bijzondere drummer had naast zijn liefde voor de hardbop ook veel interesse in etnische muziekvormen en de manier hoe hij die zou kunnen integreren in zijn swing. En dat is goed te horen in zijn eigen composities. Hij maakte zijn eerste opname als leider op 19 mei 1965 voor Blue Note. Deze werden uitgebracht onder de titel Basra. Van dit album hoort u nog 3 tracks met in de bezetting tenorsaxofonist Joe Henderson, pianist Steve Kuhn, bassist Steve Swallow en natuurlijk Pete LaRocca op drums. Allereerst het titelstuk Basra. Bassist Steve Swallow zet de toon voor een bijna hypnotiserende Oosterse sfeer. LaRocca speelt in dit stuk een prachtige open drum solo, spaarzaam en spannend. Daarna volgt een ballad met de veelzeggende titel Lazy Afternoon. Mooie pianosolo van Steve Kuhn. Tot slot een compositie van bassist Steve Swallow, Eiderdown. Een swingend stuk met ook weer mooie solo's van Henderson, Kuhn en Swallow. Door de sfeer en de geweldige interactie staat dit album heel hoog op het lijstje van veel jazzliefhebbers.

vrouw, woonachtig in Los Angeles, maakte hij op 16 augustus 2016 opname in quintetbezetting met de zeer virtuoze 38-jarige trombonist Michael Dees. Deze trombonegeweldenaar is afkomstig uit Georgia en studeerde aan de befaamde Juilliard School of Music in New York en wel bij Wycliffe Gordon en Steve Touré. De opnames zijn afkomstig van het album Fast Friends en ze zijn uitgebracht op het label Positone. Naast Doug Webb en Michael Dees spelen in de ritmesectie pianists Mitchell Foreman, bassist Chris Colangelo en de legendarische drummer Roy McCurdy. Deze middels 84-jarige drummer heeft zijn sporen verdiend bij het quintet van Cannibal Adderley en als vaste begeleider van Nancy Wilson. Dick Duck van Michael Dees is wederom gebaseerd op de akkoorden van een bekende song en wel Cole Porter's What Is a Thing Called Love. En vervolgens hoort u een prachtige vertolking van Jules Stein's The Things We Did Last Summer, waarin Doug Webb laat horen hoe mooi en haarzuiver hij alleen de melodie speelt met een uitstekende pianobegeleiding van Mitchell Foreman. En het laatste stuk, Apollo, een swingende blues in medium tempo, is een mooie afsluiter van deze West Coast hardbop-opname van het quintet van Doug Webb.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studio-opname 2016 van Dark Web, afkomstig van de cd Fast Friends, uitgegeven op het Positone label. Tot zover House of Hard Bop voor deze keer, een programma dat is samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een driedelige serie die gewijd is aan de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Deze geweldenaar en tevens connoisseur van diverse rietinstrumenten werd in 1960 geboren in Chicago. Op 3-jarige leeftijd verhuisde hij naar Californië, studeerde af aan de Edison High School in Huntington Beach en behaalde zijn Bachelor of Music aan het Berklee College of Music in Boston. Doug Webb wordt duidelijk beïnvloed door de grote tenorsaxofonisten als John Coltrane, Sonny Rollins, Stan Getz, Hank Mobley en Warren Marsh. Door zijn interesse en de perfecte beheersing van diverse rietinstrumenten, en dan wel uit alle werelddelen, werd hij een veelgevraagd muzikant in de studiowereld van Los Angeles. In de beroemde tv-serie The Simpsons voorziet hij Lisa Simpson van zijn tenorgeluid. Hij speelde bij onder andere Freddie Hubbard en Horace Silver. Hij nam zo'n 20 albums op onder zijn eigen naam voor het Posey Tone label. Van de opname voor dit label hoort u vandaag het album Back East, opgenomen op 30 september 2014 in New York. In de bezetting hoort u Doug Webb op tenor, Peter Zack piano, Ben Woof op bas en Rudy Royston op drums. Als eerste het titelstuk, Back East, geschreven door de leider zelf. Het werk heeft een duidelijke Coltrane-vibe en gaat ook gelijk helemaal los. Daarna volgt Sally's Song, ook weer van Doug Webb. Een mooie swingende wals met een lyrische, bijna Getziaanse Webb en een mooie pianosolo van Peter Zack. Vervolgens hoort u Spiral. Het thema wordt samen door de tenorsax en bas gespeeld en daarna volgen solo's van de leider en de pianist. Als laatste weer een stuk van Doug Webb met de titel R.D.W. Esquire. Het heeft een heerlijk swingend en medium tempo met wat harmonische verwijzingen naar Coltrane. Doug's timing en sound zijn bijna perfect.

In het programma House of Hardbop luistert u naar studio-opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. We gaan verder met nummers van het album Back East. Naast Webb op tenorsax hoort u Peter Zack op piano, Ben Woof bas en Rudy Royston op drums. Als eerste een vrij onbekende compositie van Antonio Carlos Jobim, getiteld Viva Sonando. Wat direct opvalt is de prachtige, warme en volle sound van Webb en de mooie melodische lijnen. Het volgende stuk, Dreamsville, is geschreven door de bekende componist Henry Mancini. Het wordt in een geraffineerd arrangement gespeeld in medium tempo. Vervolgens hoort u het modale stuk Stanley van Doug Webb. Er komt een prachtige tenorsolo, volkomen in de train-traditie, gevolgd door een zeer geïnspireerde pianosolo en de talentvolle drummer Roy Royston laat hier duidelijk horen hoe goed hij thuis is in deze stijl. Het laatste stuk, Down East, is van pianist Peter Zack. Een spetterende driekwartsmaat waarin muzikaal van alles gebeurt.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met muziek van de tenorsaxofonist Doug Webb. Webb is niet echt heel erg bekend, maar in 2015 heeft hij een uitgebreide en succesvolle tournee gemaakt in Nederland met het trio van pianist Rijn de Graaf. En hij behoort toch echt wel tot de grote tenorsaxofonisten van deze tijd. We gaan verder met de opname die hij in 2014 maakte voor het Post-Tone label. En dat is het album Back East. U hoort naast Doug Webb, Pieter Zek, piano, bassist Ben Woof en drummer Rudy Royston. U hoort nog 4 stukken. De meeste stukken van dit album zijn van de hand van Doug Webb, zoals ook het volgende Mr. Green. Het is een enerverend uptempo nummer waarin drummer Rudy Royston stevig uitpakt. Daarna volgt If Ever I Would Leave You van Frederick Lowe uit de musical Camelot. Het is een wervelend duo-uitvoering van tenorist Doug Webb en pianist Pieter Zek. Daarna nog 2 stukken. Eerst Snickers Lament met een mooie bassolo van Ben Woof en drummer Rudy Royston. Laat nog eens even horen wat een virtuoos talent hij is. Als uitsmijter de swingende wals Old Times, waarin Doug Webb laat horen wat een haarzuiver intonerende melodische en swingende saxofonist hij is.

U heeft geluisterd naar studio-opname van het Positone-label van tenorsaxofonist Doc Webb. De opname is uit 2014 en ze werden opgenomen in The Acoustic Recording Studio in Brooklyn, New York.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. In verband met de 100ste geboortedag, vandaag 29 augustus, van alt-saxofonist Charlie Parker, besteden we in dit programma aandacht aan zijn verschillende kwartet- en quintetopnamen voor het label Verve. Charlie Christopher Parker Jr. droeg de bijnaam Bird. Hij wordt beschouwd als een van de grootste muzikale genieën van de 20ste eeuw. Hij veranderde de taal van de jazz en deze bebop-taal werd de lingua franca van deze muziek. Geboren in Kansas City op 29 augustus 1920, bracht hij een groot gedeelte van zijn jeugd door in zijn geboorteplaats voordat hij vertrok naar New York, waar hij zijn wereldreputatie vestigde. Van eind jaren 40 tot aan zijn plotselinge dood op 12 maart 1955 werkte hij regelmatig voor de bekende impresario Norman Granz. Hij maakte veel opnamen voor diens bekende Verve-label. U hoort hieruit een selectie van diverse kwartet- en quintetopnamen. Het eerste stuk, The Bird, dateert van december 1947 en is opgenomen in de Recital Hall van Carnegie Hall in New York. Het was bestemd voor de Norman Granz productie The Jazz Scene. Het stuk is gebaseerd op de akkoorden van Topsy en in de bezetting hoort u Charlie Parker altsax, Hank Jones piano, Ray Brown bas en Shelly Mann op drums. Vervolgens twee stukken opgenomen op 5 mei 1949 in New York. In deze quintetbezetting hoort u Charlie Parker op altsax, Kenny Dorham trompet, Al Haig aan de piano, Tommy Potter op bas en Max Roach op drums. Het eerste nummer heet Divers en het laatste stuk is gebaseerd op de blues en heet Passport. Dit is ook de enige studioopname van Bird met zijn eigen groep onder auspiciën van Granz.

In deze speciale uitzending van House of Hardbop luistert u naar quintet- en kwartetopname van alt-saxofonist Charlie Parker. Dit alles naar aanleiding van zijn 100ste geboortedag op 29 augustus 1920. Charlie Bird Parker behoort tot een van de belangrijkste muzikale vernieuwers van de 20ste eeuw. Hij veranderde de taal van de jazz zodanig dat deze nog steeds tot de belangrijkste basis behoort van deze muziek. De laatste jaren voor zijn overlijden op 12 maart 1955 maakte hij veel opnamen voor het bekende Verve-label van producer Norman Granz. Begin april 1950 nam Parker in kwartetbezetting 3 stukken op. Pianist Hank Jones, bassist Ray Brown en drummer Buddy Rich. Achtereenvolgens hoort u de standaard Star Eyes van Don Ray en Gene DePaul, daarna een fast blues van Charlie Parker en tot slot de bekende standaard I'm in the Mood for Love van Jimmy McHugh en Dorothy Fields. Deze 3 stukken zijn toen afgekeurd en uitgebracht na de dood van Parker. Toen Dizzy Gillespie de tape hoorde, zei hij, ik citeer, "This session is prime product." Het jaar daarop, en wel op 8 augustus 1951, nam Bird weer 5 stukken op in quintetbezetting. Dit keer met Red Rodney op trompet, John Lewis piano, Ray Brown bas, Kenny Clark achter de drums. De eerste 4 stukken zijn van de hand van Charlie Parker. Als eerste Blues for Alice, daarna CC. De ritmesectie van Ray Brown en Kenny Clark is van grote klasse. Daarna volgen nog de Swedish Schnapps en de prachtige ballad Loverman, geschreven door Jimmy Davis. De beroemdste uitvoering van deze ballad nam Bird op in 1947 tijdens zijn mentale crisis, waarna die werd opgenomen in de psychiatrische inrichting Camarillo in Californië. Bird had een hekel aan die uitvoering en wilde hem nog een keer opnemen, maar volgens Red Rodney had het toch net niet die emotie van de opname uit 1947.

U luistert naar een speciale uitzending van House of Hard Bop dat in de teken staat van de 100ste geboortedag van Charlie Bird Parker. In deze uitzending hoort u een aantal quintet- en kwartetopnamen die hij maakte in de studio voor Verf. De 8 kwartetopnamen die u nu gaat horen behoren tot Parkers beste in de studio. De eerste 4 stukken zijn opgenomen in december 1952 en januari 1953. In de bezetting Charlie Parker, altsax, Hank Jones, piano, Teddy Kotick, bass en Max Roach op drums. U hoort eerst van Jerome Kern, The Song Is You. Daarna de blues Laird Bird, die Bird opdroeg aan zijn pasgeboren zoon, gevolgd door het razendsnelle ritmeschema Kim, opgedragen aan zijn stiefdochter. Tot slot de blues Cosmic Rays. De blues was voor Bird een van de belangrijkste vormen in de jazz. En als er iemand die blues kon spelen, was het Charlie Parker wel. Recht uit het hart. De laatste 4 kwartetstukken in dit programma zijn opgenomen op 30 juli 1953 in New York. De opnames stonden gepland van 12 uur tot 3 uur 's middags en wederom geproduceerd door Norman Granz. Tot grote ergernis van Granz kwam Bird pas om 14:15 binnen. Pianist Al Haig, bassist Bertie Heath en drummer Max Roach zaten gelukkig al speelklaar en exact om 3 uur stonden er 4 meesterwerkjes op de band. Achtereenvolgens de blues Chi-Chi, gevolgd door de standard I Remember You van Victor Schertzinger en Johnny Mercer. En in de blues Now's the Time speelt Bird 5 chorussen die zo ingelijst kunnen worden. Op 12 maart 1955, op 34-jarige leeftijd, volkomen uitgeput van een zeer turbulent leven, stierf Charlie Parker, een van de grootste muzici van de 20e eeuw, en hij stierf aan een hartaanval.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1947 tot en met 1953 van Charlie Parker. Ze komen uit de cd-box Bird, The Complete Charlie Parker on Verve. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over drummer Jimmy Cobb. Deze legendarische drummer overleed onlangs op 24 mei op 91-jarige leeftijd. Hij was jarenlang de laatste nog levende muzikus van het fameuze Miles Davis Sextet, dat in 1959 het beroemde en meest verkochte jazzalbum Kind of Blue opnam. In deze uitzending hoort u dit volledige album in de originele volgorde, inclusief extra tekst die nooit eerder zijn uitgebracht. De opname vond plaats maandag 2 maart en woensdag 22 april 1959 in de Columbia Studios in New York en werd uitgebracht op het Columbia label. In de bezetting Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Julian Cannonball Adderley, altsax, Wynton Kelly en Bill Evans, ieder afzonderlijk aan de piano, Paul Chambers op bas, Jimmy Cobb drums. Als eerste hoort u de eerste take van de blues Freddie Freeloader, die midden in de pianosolo van Wynton Kelly wordt afgefloten door Miles Davis, die niet happy is met de tempo. De volgende take is perfect en swingt als een trein met zeer geïnspireerde solos van alle solisten. Dit was dan ook het enige stuk met pianist Wynton Kelly, die toen net Bill Evans had vervangen. Toen Wynton de studio binnenkwam, keek hij raar op toen hij Evans zag zitten. Maar Miles had daar zijn redenen voor. Voor de blues feeling had hij Wynton Kelly in gedachten. De rest van de stukken hadden een modalere sfeer en daar had hij Bill Evans voor nodig. En dit is duidelijk te horen in het volgende stuk getiteld So What. In het rubato intro van de piano en de bas volgt het thema gespeeld door bassist Paul Chambers. En na de cymbal splash van Jimmy Cobb is de groove gesetteld en wordt de definitieve uitvoering van dit stuk een feit.

In ons programma House of Hard Bop hier bij de Concertzender luistert u naar opname van de onlangs overleden befaamde legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb. Als lid van het befaamde Miles Davis Sextet nam hij een van de bekendste jazzalbums aller tijden op met de titel Kind of Blue. Dat gebeurde 2 maart en 22 april 1959 in de Columbia Studio in New York. In het voorwoord van het boek Kind of Blue, geschreven door Ashley Kahn, vertelt Jimmy Cobb dat hij geen flauw idee had wat Miles wilde gaan opnemen. Maar toen de stukken eenmaal waren doorgespeeld en iedereen de feel te pakken kreeg, verliepen de opnamen ontspannen en zonder een enkel probleem. Maar wat wil je dan ook met zo'n geweldige bezetting? Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannibal Adderley, altsax, Winston Kelly, piano, Bill Evans, piano. En verder Paul Chambers, bas, Jimmy Cobb, drums. Alle stukken op dit album zijn van de hand van Miles Davis, behalve het stuk wat u nu gaat beluisteren. Want daar heeft Bill Evans toch een heel groot aandeel in gehad, zeker wat betreft de harmonieën. Blue and Green is een prachtige ballad die nog jaren bij Evans op het repertoire zou blijven staan. Deze compositie bestaat uit 10 maten en zoals Miles zei over dit stuk: You can tell where it starts, but you can't tell when it stops. I love that suspense. Het volgende stuk is het meest modale en impressionistische stuk van het album, getiteld Flamenco Sketches. Dit is de eerste take van het stuk met daarna wat kort commentaar van de leider. Jimmy Cobb legt hier een nauwelijks hoorbaar tapijt neer met brushes, waardoor het geheel zeer verstild en open klinkt.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Jimmy Cobb. Ze komen van de cd-box Miles and Train, The Complete Columbia Recordings, 1955-1961. Dit uur werd voor de concertzender samen...

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van een driedelige serie over drummer Jimmy Cobb, geboren 1929, overleden 2020. Deze onlangs overleden legendarische hardbop drummer werd geboren in Washington D.C. 20 januari 1929. Op jeugdige leeftijd luisterde hij al naar jazzplaten. Het spel van Max Roach en de backbeat van Kenny Clarke maakte grote indruk op de jonge drummer. In 1950 ging hij op tournee met saxofonist Earl Bostic. Daarna werkte hij met veel zangeressen, waaronder Dinah Washington, Billie Holiday en Pearl Bailey. Op aanraden van Cannibal Adderley werd hij in 1958 gevraagd door Miles Davis om drummer Philly Joe Jones te vervangen in diens sextet. In deze serie hoort u alle opnamen van dit geweldige sextet met Jimmy Cobb aan de drums. De eerste opname van deze groep vond plaats 26 mei 1958 in de Columbia 30th Street Studio in New York, afkomstig van het album Miles Davis 58 Sessions, uitgebracht op het Columbia label. In de bezetting hoort u Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannonball Adderley, altsax, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bass en Jimmy Cobb, drums. Het eerste stuk is het bekende On Green Dolphin Street, geschreven door Bronislaw Kaper. Pianist Bill Evans opent het stuk met een rubato intro, waarna Miles Davis het thema inzet. En dan volgt de klassieke versie van deze compositie met prachtige solo's van John Coltrane, Cannonball Adderley en Bill Evans. Laatstgenoemde met een prachtige piano solo in Block Chords.